Yes.

Goedemorgen, dit is tot 10 uur de ochtendeditie. Elke morgen te beluisteren bij de concertzender van 7 tot 10 uur. En vandaag hoort u tweemaal muziek van Johannes Brahms. Zijn pianoquintet en de Altrapsodie. En tenslotte vanaf 9 uur de vierde symfonie van Gustav Mahler met het Concertgebouworkest, Bernard Haitink en Ellie Ameling. Maar eerst dus het pianoquintet van Johannes Brahms, dat in première ging in Parijs in 1865. Het wordt wel de kroon op de kamermuziek genoemd. En we hebben een opname voor u van het fameuze Quartetto Italiano en pianist Maurizio Pollini. Het is een opname uit 1970. Het pianoquintet opus 34 in F klein van Johannes Brahms. Het eerste deel begint Allegro non troppo.

U hoorde het pianoquintet opus 34 in F klein van Johannes Brahms. Een opname uit 1970 van het Quartetto Italiano en pianist Maurizio Pollini. Zijn Altrapsodie componeerde Johannes Brahms een jaar later. Dat was in 1869. Voluit heet dit stuk Rapsodie voor alt, mannenkoor en orkest opus 53. De tekst is van Goethe, afkomstig uit Die Hartreise. U hoort de alt Jart van Nes samen met de mannen van het San Francisco Chorus en het San Francisco Symphony Orchestra staat onder leiding van Herbert Blomstedt.

Herbert Blomstedt dirigeerde deze opname van de Altrapsodie van Johannes Brahms. U hoorde de alt Jart van Nes en verder koor en orkest van de San Francisco Symphony. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Meer informatie over muziek en muzici vindt u op onze website concertzender.nl of in onze vernieuwde Concertzender-app. De volgende componist, Heinrich von Herzogenberg, was zijn leven lang bevriend met Johannes Brahms en hij doseerde aan het Conservatorium van Berlijn. In zijn kamermuziek bijvoorbeeld horen we duidelijk de invloed van Brahms. Hier is van von Herzogenberg zijn sonate voor cello en piano nummer 1, opus 52. U hoort een uitvoering door Claudius Hermann cello en Saiko Sasaki piano.

De sonate voor cello en piano nummer 1, opus 52 was dit, van Heinrich von Herzogenberg, actief als componist in de tweede helft van de 19e eeuw. U hoorde Claudius Hermann cello en Saiko Sasaki piano. Robert Fuchs, een componist uit diezelfde periode, had als leerlingen bijvoorbeeld Gustav Mahler, Jean Sibelius en Alexander von Zemlinsky. En Johannes Brahms waardeerde hem zeer. Robert Fuchs componeerde het nu volgende pianoconcert, opus 27, in Bes Klein. Solist is Martin Roscoe en hij wordt begeleid door de BBC Scottish Symphony, gedirigeerd door Martin Brabants.

Dat was de vierde symfonie in G groot van Gustav Mahler. In het laatste deel hoorde u de sopraan Ellie Ameling. In deze opname uit 1967 werd ze begeleid door het Concertgebouworkest met dirigent Bernard Haitink. En dat was het slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Vandaag werd de aflevering samengesteld door Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb. Mocht u informatie hebben gemist, op onze website concertzender.nl of in de app vindt u alles over de muziek en de muzici. Morgenochtend vanaf 7 uur is er een nieuwe editie, dan met Belgische en Hongaarse componisten. Voor nu, dank dat u bij ons was en graag tot morgen.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. In 1781 verhuisde Mozart naar Wenen. Eigenlijk had hij meteen succes. Hij kreeg opdrachten, vond leerlingen en kreeg verkering met Constanze. Ook in 1782 leek alles vanzelf te gaan. Mozart kreeg opdrachten van niemand minder dan de keizer. Opdrachten die niet alleen lucratief waren, maar ook aansloten op Mozarts persoonlijke interesses. De keizer wilde dat jaar een Duitse opera. Voor het thema viel de keuze op Turkije. Een modieuze keuze, want Turkije was in. Het verhaal gaat over de Spaanse edelman Belmonte die zijn vrouw en haar dienstmeisje, beide ontvoerd, uit de harem terughaalt. Mozart zorgt voor Turkse muziek, wat bij de Weners betekent muziek met veel militaire blaasinstrumenten. Dat begint meteen al in de ouverture.

Von Fremden.

Dat was het begin van Mozarts opera Die Entführung aus dem Serail. Pascha Selim probeert Constanze, de ontvoerde edelvrouw, tot de zijne te maken. Hij dreigt zelfs met martelingen. Maar Constanze is duidelijk. Alle soorten martelingen kunnen mij niet ontrouw maken, zingt zij in een virtuose aria.

Diana Damrau zong de aria Marten aller Aten uit die Entführung aus dem Serail. Uiteindelijk ziet Selim het onredelijke van zijn hofmakerijen in. De dames mogen gaan en de opera eindigt in een happy end. Belmonte en Constance kunnen nu een duet zingen.

U hoorde het duet Welch ein Geschick uit Die Entführung aus dem Serail. Details over de uitvoerende vindt u op onze website. Keizer Jozef zou bij de première gezegd hebben: "De muziek is te mooi voor onze oren, waarde Mozart, en er zijn rijkelijk veel noten." Waarop Mozart zei: "Juist zoveel als nodig, majesteit." De opera werd Mozarts grootste succes bij leven. Bovendien had Mozart zijn roeping als schrijver van komische opera's gevonden. Er is natuurlijk nog een beroemd stuk van Mozart met Turkse inslag. De 11e pianosonate van Mozart eindigt met de overbekende Turkse mars. Het slagwerk, dat in Die Entführung expliciet in het orkest klinkt, wordt nu gesuggereerd door special effects in de piano. Maar deze sonate heeft meer dan één deel. Nog voor het Turkse rondo klinkt, horen we een uitgebreide variatiereeks en een menuet. Deze sonate gaan we nu horen in een uitvoering door Alfred Brendel.

Dat was tot slot van deze uitzending het Concert voor Traverso en Orkest in C Groot van André Ernest Modeste Grétry, uitgevoerd door Jan de Winne en Les Agréments onder leiding van Guy van Waas. Dit was Zwerven door de klassieke periode. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling was in handen van Johan van Veen.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Fletcher Henderson, Wild Bill en de Braziliaanse Mats Nalia. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met Buck Clayton en Swinging at Sundown.

Buck Clayton met onvervalste string uit de jaren 30. En we keren even terug naar de wieg in New Orleans. Hier is de Liberty Brass Band met

smile in spite of it. I'll forget you, I will.

John Coltrane en Johnny Hartman in het adembenemende Lush Life. We gaan naar de enigszins obscure verzamelplaat Trumpet Kings. Hier is de Boogaloosa Strut.

De geniale Cubaanse trompetist Chocolate Armenteros. Ooit naar Nederland gehaald door Ben van der Dungen en Jarmo Hoogendijk. Hij was op dat moment 80 jaar, maar hij was nog steeds goed in vorm, charismatisch en nog immer naastig op zoek naar vrouwen en andere geneugten van het leven. Misschien wel net zo als Howling Wolf. Wang, dang, doodle.

0: Howling Wolf en Wang Dang Doodle.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

1900. New Orleans ruim voor de drooglegging. Zondagochtend. In de kerk spelen dezelfde muzici als de nacht ervoor in de swamps rond de havenstad. Van schemer tot zonsopgang hebben ze hun gehoor in een hypnotiserende greep gehouden, daarbij opgezweept door een combinatie van klanken, rituelen en tovenarij. Aangespoord door Marie Laveau, dochter van de legendarische voodoo-priesteres met dezelfde naam. Zij is het die tijdens nachtenlange seances het universum aanroept om de dood te bezweren. Het lijkt ver weg, maar het is niet zoveel anders als het paasverhaal. Het verlangen naar wederopstanding is universeel en van alle tijden. 2000. Ik ben in New York en sta voor de Presbyterian Church op Fifth Avenue, downtown Manhattan. Het is gewijde grond en ik sta erop. En misschien is New York City wel de meest ongelovige stad in de Verenigde Staten. Toch wemelt het ook hier van de kerken. Miles Davis' Kind of Blue werd erin een opgenomen. Thelonious Monk werd erin begraven en Duke Ellington liet hier ooit zijn Sacred Concerts in première gaan. Een kolkend meesterwerk waarin jazz, gospel en religie eensgezind toewerken naar een daverend einde, waarbij het lijkt alsof God zelf uit de hemel komt om een kijkje te nemen. Het is een oud cliché, maar het is waar. Amerikaanse jazz klinkt zoals hij klinkt, omdat menigeen in de kerk zijn eerste muzikale voetstappen zet tijdens eindeloze diensten, services en wat al niet meer, waarbij de grenzen tussen kerk en jazzclub regelmatig vervagen. Iedere kerk heeft een band. En een goede ook. Sam Cooke leerde het vak in zo'n kerk, net als Etta James, Ray Charles en talloze anderen. Daarnaast is er het alles overheersende gebrek aan een stevig sociaal vangnet. Amerika is doordesemd van de klassieke combinatie van kerk en kapitaal. Met iedere klap van de drums wordt de altijd op de loer liggende ondergang op afstand gehouden. Zowel mentaal als economisch. Dat gevoel is op de regenachtige zondagochtenden in de kerk van mijn jeugd ver te zoeken. Het is een herkenbaar beeld voor iedereen die wel eens een witte en een zwarte kerk van binnen heeft gezien. In ons deel van de wereld gaan we op dat vlak geen oorlog winnen. In ieder geval niet één die gaat over zaken als muziek, swing en expressie. Bij iedere keurige protestantse dienst die ik bijwoonde, begreep ik er steeds ietsje minder van. De zurige lucht die er hing, het karige psalmboek, niet dat het niet dik genoeg was, of het gemurmel dat door moest gaan voor zingen. Maar wat ik het meest niet begreep, was het totale gebrek aan geestdrift. Nee, dan Mahalia Jackson, die bezingt in haar eentje het hele leven. Het leven aan deze en desnoods aan gene zijde, voorzien van alle schoonheid, lelijkheid en worsteling die erbij horen. Niks ijdele hoop. Alle registers open door merg en been. Alsof je het geweten van de jazz of misschien wel van het hele bestaan in levende lijven mag aanschouwen. Mahalia was 14 toen ze eigenhandig door God werd geroepen om te gaan zingen. Zo gezegd, zo gedaan. 1969, Mahalia Jackson staat op het fameuze Newport Jazz Festival even buiten New York. Er is een filmpje van. Het is ook de verjaardag van Louis Armstrong. Ze is een beetje aangeschoten en roept Louis op het podium. Hij krijgt een minutenlange staande ovatie en maakt een ereronde alsof hij aan het einde van zijn leven is beland. En dat zou later ook blijken waar te zijn. Op de achtergrond stijgt de band tot steeds grotere hoogte op het meeslepende He Got the Whole World in His Hand. Een prachtige dans van twee verlichte geesten die zijn ontsnapt aan de zelfkant en het kwaad op eigen kracht overwonnen hebben. In al haar glorie en gratie is het een troostrijk tafereel. En het is ook waar. Als je Louis hoort, dan voel je je ook een beter mens. En wanneer je Mahalia hoort zingen, dan weet je dat je mag zijn wie je wilt zijn. What a Wonderful World doet je beseffen dat je goed bent zoals je bent. En dat je er niet alleen voor staat trouwens. Zoals jij zijn er nog duizenden. Het geluid van de hoop, precies zoals in gospel. Een universele boodschap van liefde. We shall overcome. Het concept van de hoogmis duikt regelmatig op in de jazz. Duke Ellington en Wynton Marsalis componeerden suites compleet met big band, koor en een goed gebekte voorganger. Maar zo zijn er meer. Louis maakte de Good Book. Dr. John draaide zijn hand niet om voor een bevlogen versie van de hymne Just a Closer Walk With Thee.
en John Coltrane schreef geschiedenis met A Love Supreme. Een rauwe ode aan het geloof en een aanklacht tegen racisme in één. In de soul is het niet anders. Van Wilson Pickett's Lord Pity Us All to Precious Lord Take My Hand van Aretha Franklin. Maar de devotie gaat nog verder. Solomon Burke is bisschop in zijn eigen God for All People Church en Al Green bekeert zich tot de gospel na mishandeld te zijn door zijn vriendin die daarop zelfmoord pleegt. Green zag hierin de hand van God en werd prompt dominee. Zo bekeken is gospel misschien wel de ruggengraat van de Amerikaanse muziekindustrie. Industrie, want het is natuurlijk ook business. Organist Jack McDuff verandert zijn naam van brother naar captain naar Reverend Jack McDuff als eenmaal blijkt dat je geen belasting hoeft te betalen zolang het maar in naam van de Heer is. Ruggengraat en een muzikale variant op de erfzonde, maar dan omgekeerd. Baby, baby, please come back to me. I will never do it again.

0: Daan South Camp Meeting, Fletcher Henderson en het wonderarrangement van zijn hand, geschreven eind jaren 20. We gaan naar een uitloper binnen het Caribisch gebied, waar ook New Orleans deel van uitmaakt. We gaan naar Brazilië met Mars Nalia.
1: Alguém conhece?

Cornetist Wild Bill Davison uit de Chicago-stijl. Diepe ruwe bolster, blanke pit. En dat brengt ons bij het einde van weer een aflevering van Congo Square Radio. We gaan zo meteen besluiten met Buddy Rich en Bernie's Tune. Je kunt alle informatie en eerdere programma's vinden op World of Jazz. En ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

L'Heure du Thé, een prachtig lied van de Libanese componist en trompetist Ibrahim Malouf, gezongen door Oxmo Puccino, van oorsprong rapper. Maar hij heeft vaker uitstapjes gemaakt naar het chanson en wordt wel de zwarte Jacques Brel genoemd, afkomstig uit Mali. En daarvoor natuurlijk ook geboren in Afrika, namelijk in Egypte, Dalida met Alain Delon, Parole. Genoeg gepraat en gezongen nu. Ons uurtje zit er alweer op. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven

Dit is Mambo, met vanavond het eerste deel van een serie van 3 uitzendingen over Alfredo Rodriguez. Alfredo Rodriguez werd 65 jaar geleden in Havana, Cuba geboren en hij woont alweer jaren in Parijs. Daartussenin ligt een uitzonderlijk muzikaal leven. Op zijn 5e zong hij al en speelde hij klave. Hij won daar zelfs een zangwedstrijd voor kinderen mee. Op zijn 7e begonnen zijn pianolessen, met het doel van hem een klassiek pianist te maken. Rachmaninoff was en is zijn grote muzikale liefde. In 1960 vertrok hij naar New York City, waar hij wonderlijk genoeg weer helemaal begeesterd raakte door de Cubaanse ritmes en zich vooral liet beïnvloeden door een paar grote Cubaanse pianisten: Luis Grignan, Jesús López en Peruchín. Hier zijn die 3.

Dit waren pianiste Luis Grignan met het orkest van Felix Chapoutin, Jesús López met het orkest van Arcaño en Peruccin. In New York City speelde hij onder andere in het orkest van Cubaan Belisario López en het beroemde Cubaanse orkest La Sonora Matancera. Die volgen nu.

de orkesten van Cubanen in New York City, Belisario López en La Sonora Matancera. In 1970 begon hij bij een van de populairste dansorkesten, het Joe Cuba Sextet.

pianist Alfredo Rodriguez in het sextet van Joe Cuba. De composities zijn van Alfredo en van Joe Cuba. Alfredo was bij het Joe Cuba sextet ook te horen op orgel.

0: Alfredo Rodriguez met het Joe Cuba Sextet. Het is het bijzondere van Alfredo dat hij zo gemakkelijk kan overstappen van de klassieke Cubaanse orkesten naar de zo swingende groepen in New York in de jaren 70. Samen met twee landgenoten stelde hij een plaat samen in charanga-stijl. Met de rumberos, dat zijn zangers, percussionisten en dansers, de Cubanen Patato en Totico en Puerto Ricaans bassist Andy González werd Solido Sonido uitgebracht. Met een opname daaruit komt er een einde aan dit uur Mambo. Dat werd samengesteld door Ira Goldwasser, technisch verzorgd door Willem Banning en gepresenteerd door Harriet Broekman. Volgende week meer over Alfredo Rodriguez. En dan nu Solido Sonido.
1: Alfredo Rodriguez, acariciando las

In het programma Duke Ellington luisterde u eerst naar nog 5 nummers uit Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. Daarna duo-opname met gitarist Joe Pass en 5 concertopnamen uit de periode 1961-1969. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavecchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Anita Dreef.

dit is het programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender en The World of Jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Groove en Griff, de laatste aflevering van een tweeluik over Jimmy McGriff. We beginnen met, ja, hoe kan het anders, Groove Grease.

Je hoorde Jimmy McGriff met Groove Grease uit 1971. Onder andere Larry Frazier op gitaar, Horace Ott elektrische piano, Richard Davis bas en Marion Booker op drums. Het decennium begon voor McGriff geheel in de sfeer van de periode met jazzfunk. We draaien eerst Back on the Track van de plaat Electric Funk uit 1970. Weer Horace Ott op elektrische piano, Blue Mitchell trompet, Stanley Turrentine tenorsax, Chuck Rainey bas en Bernard Purdy drums. Daarna Dig on It van de plaat Soul Sugar uit 1970. De beat is later gesampled door hip-hopgroep A Tribe Called Quest en ze deden dat op God Lives Through en dat was in 1993. Vervolgens McGriff's cover van Al Green's Let's Stay Together uit 1972. Dan maken we een zijpaadje naar Bob en Swing. Eerst Yardbird Suite van Charlie Parker uit 1972. Ronald Arnold op tenorsax, George Freeman gitaar, Marion Booker drums. Als laatste Easy Time van Louis Belson. We zitten dan in 1984 en de plaat Skywalk met onder andere Bill Easley op tenorsax en Don Williams op drums.

Dat was Jimmy McGriff met Back on the Track, Dig on It, Let's Stay Together, Yardbird Suite en Easy Time. Saxofonist, fluitist en vermaard pionier van jeugdorkesten, wijlen Peter Geedy, vertelde eens dat hij in de jaren 80 een poosje met Jimmy McGriff door Europa toerde. McGriff reed in een luxe bus waarvan het interieur volgens Geedy veel weg had van een bordeel. Op een avond moest het orgel een lange trap naar de club in de kelder afgetild worden. En weer terug naar boven natuurlijk. Bij die laatste klus viel het orgel bijna op de onderaan de trap staande Geedy. Geedy bezwoer, tot hilariteit van McGriff, nooit meer met een organist te toeren. Ja, het zijn dan ook bakbeesten die hemmend orgels. In de jaren 80 en 90 maakte McGriff een gewaardeerde reeks platen met alt-saxofonist Hank Crawford. Hank liet het tillen van het orgel waarschijnlijk aan anderen over. We beginnen met de gospel The Traditional Lift Every Voice and Sing uit 1987. Jimmy Ponder, gitaar, Billy Preston, piano en Vance James, drums. Daarna de blues groove Crunch on Time van de gelijknamige plaat uit 1999. Cornel Dupree, gitaar, Bernard Purdy, drums en tenslotte John Coltrane's Mr. PC. McGriff en Crawford speelden het in 1997 op de plaat Road Tested. Gitaar Wayne Boyd, drums Bernard Purdy. Ook met tenorsaxofonist David Fathead Newman had McGriff een goede band. Je hoort hier McGriffen van de plaat The Dream Team uit 1997. Op sax Red Holloway, gitaar Mel Brown en drums Bernard Purdy. Ook jongere saxofonisten vonden hun weg in de bands van McGriff. Neem bijvoorbeeld Eric Alexander. Hij speelt mee op McGriff's House Party uit 2000. Je hoort ook Kenny Rampton, trompet, Rodney Jones, gitaar en Bernard Purdy, drums. Jimmy McGriff overleed in 2002.

Dat was het Miles Davis Sextet. U hoort van dit concert nog twee tracks. Eerst Miles Davis in kwartetbezetting met een spannende vertolking van de Rodgers and Hart ballad My Funny Valentine. Dat pianist Bill Evans nog een prachtige solo weet neer te zetten met zo'n ontstemde piano, toont de man zijn grote muzikaliteit. Tot slot de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. In tegenstelling tot de opname in Newport werd dit een uitvoering in uptempo met een swingende Miles Davis met microfoon, kokende soli van John Coltrane en Cannonball Adderley en een hippe bebop piano solo van Bill Evans. Verder alle lof voor Paul Chambers en Jimmy Cobb.

Met deze sextetbezetting werd het iconische album Kind of Blue opgenomen op 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia 30th Street Studio in New York. U krijgt in deze uitzending 2 tracks van dit album te horen in de volgorde van opname. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, drums. Alle composities zijn geschreven door Miles Davis. Eerst hoort u de blues Freddie Freeloader. Pianist op deze track is Wynton Kelly. Bill Evans had de groep in november 1958 al verlaten en Kelly had zijn plaats ingenomen. Voor deze blues wilde Davis speciaal Kelly hebben, voor alle andere stukken in de meer modale sfeer Evans. Daarna volgt het modale So What met een rubato intro van Bill Evans en Paul Chambers, waarbij laatstgenoemde het bekende thema inzet in een superswingend groovy tempo met antwoord van de blazers. Davis zet als geen ander de toon met zijn onafvolgbare timing en frasering. Bij de begeleiding en de solo van Bill Evans wordt het duidelijk waarom hij door Davis werd gevraagd om alleen voor de opname van dit album nog even terug te keren bij het sextet.

In deze aflevering van House of Hard Bop hoorde u opname van Miles Davis uit 1958, afkomstig van de cd Jazz at the Plaza, en opname uit 1959 van de cd Kind of Blue. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1028. En ik ben Fred Broekman. In deze uitzending aandacht voor meerdere cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. Als eerste die van de Calvains, een uit 4 man bestaande zanggroep. Hun zangstijl wordt wel aangeduid als doo-wop en als street corner singing. De Calvains zijn afkomstig van de Amerikaanse westkust. Hun eerste opname dateren uit midden jaren 50. Gemaakt voor het Dutone platenlabel in Los Angeles. Van de oorspronkelijke bezetting van de Calvains waren bijna 50 jaar later beide tenoren nog actief. In 2001 ging dit zangkwartet de studio in om een album op te nemen. Die Calvains-cd In Harmony West Coast Doo-Wop verscheen toen op Hightone. Onder de daarop begeleidende muzikanten bevonden zich onder meer pianist Carlson Leland, organist Skip Edwards, saxofonist Cat Cadison, bassist Russell Scott en drummer Bobby Trimble. De Calvains openen met Traveling Stranger.

Dat waren achtereenvolgens de Calvijns met Traveling Stranger, Buzz, Buzz, Buzz, When the Swallows Come Back to Capistrano, Lady Lady en Mary Lou. Opname uit 2001 en toen uitgebracht op de cd The Calvijns in Harmony, West Coast Doo-Wop op High Tone. En als laatste de originele Mary Lou uit 1955 door zanger en songwriter Young Jesse. De volgende cd, ook met 25 jaar oude opname, is die van zanger, gitarist en mondharmonica-speler John Hammond. Dat toen op Point Blank verschenen John Hammond-album is Wicked Grin. Daarop staan coverversies van songs die door Tom Waits zowel werden geschreven als opgenomen. En het is ook Tom Waits die dit album van John Hammond produceerde. Muzikanten die op praktisch alle tracks meespelen zijn Augie Myers piano en Hammond en de ritmesectie bestaat uit Larry Taylor bas en Stephen Hodges drums. Op de eerste nu te draaien track, Buzz Flatter John, zingt en speelt John Hammond slidegitaar en mondharmonica en speelt Tom Waits piano.

Murder in a red barn. Murder in a red barn. Murder in a red barn.

Zanger, gitarist en mondharmonica-speler John Hammond met achtereenvolgens Buzz, Flutter John, Heart Attack and Twine, Murder in the Red Barn en met Charlie Musselwhite mondharmonica met Big Black Mariah. Opname uit 2000 en toen uitgebracht op de John Hammond CD Wicked Grin op Point Blank. Nog een CD met opname uit 2001. Dat is die van zangeres, songwriter en pianiste Marcia Ball. Met de titel Presumed Innocent en in de tijd uitgebracht op Alligator. Marcia Ball werd geboren in Texas, groeide op in Louisiana en verhuisde naar Austin, Texas. Aan dit Marcia Ball album werd meegewerkt door muzikanten uit zowel Texas als Louisiana. Onder meer de gitaristen Derek O'Brien, Pat Boyack en Sonny Landreth. Dan Pat Bro accordeon en tenorsax, Cass Kasanoff baritonsax, Wayne Jackson trompet, Riley Osborne Hammond en Gary Primich mondharmonica waren van de partij. Doyle Bramhall produceerde dit album samen met Marcia Ball en schreef hij ook het nu te draaien eerste nummer Thibodeau, Louisiana.

0: lighter when you're wearing a great big smile.
1: Na die baantjes als mijnwerker en bokser besefte Dino Crocetti dat er meer moest zijn in het leven. Hij begon te zingen, belandde daarmee in het clubcircuit in New York en veranderde zijn naam in Dean Martin. In de Glasshead Club daar kwam hij komiek Jerry Lewis tegen en met hem ging hij een partnerschap aan. Aanvankelijk sloeg dat helemaal niet aan, maar ze kwamen toen met een formule van liedjes en sketches die vaak werden geleend uit oude comedy acts van bijvoorbeeld de Marx Brothers.

Daarin speelde Lewis dan het ondeugende mannetje dat voortdurend Dean Martin onderbrak en ergerde als die stond te zingen. Ze kwamen ermee op de radio, op de televisie. Ze maakten tussen 1949 en 1956 16 films. En ze maakten een aantal platen.

0: Dean Martin met orkestleider-arrangeur Nelson Riddle en ervoor met komiek Jerry Lewis. Jerry Lewis, daar moet je van houden, die kwam nogal aanstellerig en zelfingenomen over, terwijl Dean Martin met zijn flair en laid-back manier van optreden erg geliefd werd. Jerry Lewis heeft later wel eens gezegd dat de achterloze manier waarmee Dean Martin met zijn materiaal opsprong te maken had met diens gebrek aan zelfvertrouwen en twijfel over zijn talent. Hij kon nooit, zei Lewis, met volle inzet zingen of iets doen omdat hij niet voldoende gevoel van eigenwaarde had. Toen ze met ruzie uit elkaar gingen was de verwachting dat Jerry Lewis een ster zou blijven en dat Dean Martin zou verdwijnen in de vergetelheid. Maar eigenlijk was het tegenovergestelde het geval. Dean Martin zou een enorme populariteit verwerven met zijn eigen televisieshows en een indrukwekkende platencarrière opbouwen. In zijn repertoire greep hij herhaaldelijk terug op zijn Italiaanse roots.
1: Yes, I guess so, on each lover's arm. You sound like you said on each cover's arm that time. Lover's arm, on each lover's arm. Stand by.
2: Smart.
1: Master 30,115, take
2: it. Smart, he's sitting there. It's easy for him to sit there.

Na zijn breuk met Jerry Lewis maakte Dean Martin nog meer dan 30 films en verscheidene daarvan met Frank Sinatra. Het waren niet alleen lichtvoetige films, hij speelde ook serieuze rollen. Zo zat hij met John Wayne in de western Rio Bravo en hij maakte ook enkele detectives. En in zijn platenloopbaan wisselde hij moeiteloos lichtvoetig materiaal af met standards. Zoals deze van het album This Time I'm Swinging met de al genoemde Nelson Riddle.

Sway uit 1954 en trouwens een dubbelzijdige hit, want aan de andere kant stond Money Burns a Hole in My Pocket en dat werd eveneens een hit. Tussen 1950 en 1969 had Dean Martin 34 platen op de hitlijsten belanden. En in 1964 verwierf hij de reputatie de Beatle Buster toen hij The Fabulous Four, die met A Hard Day's Night op de nummer 1 plaats op de Billboard Hot 100 chart stonden, van die plek wist te verdrijven. En dat lukte hem met deze plaat.

0: Things met Nancy Sinatra. Er was natuurlijk de vriendschap tussen vader Frank en Dean Martin, die samen het hart vormden van de Rat Pack. Sinatra had bewondering voor het moeiteloze charisma van Martin, diens relaxte aanwezigheid op het podium en zijn komische timing. Waar je bij Sinatra in sommige songs de pijn kon voelen, overheerste bij Dean Martin vooral de drang om voor een goed humeur te zorgen. Hoewel Sinatra zijn werk serieus nam en perfectionistisch was, vond hij de laid-back charme van Martin fascinerend. Hoe die met een grap en een slok whisky een ontspannen sfeer wist te creëren. Hoe kameraadschappelijk ze met elkaar omgingen is goed te horen in een optreden van Sinatra in Las Vegas, waarin hij net een van zijn klassiekers wil gaan zingen en dan wordt gestoord door Dean Martin, die zich gevaarlijk wankelend op een van de balkons met de act begint te bemoeien.
1: Thank you very much. How are you, buddy?
2: I'm fine, baby.
1: All right.
2: Yo!
1: No, up there. Oh.
2: No, you bought me a pair of boots, right?
1: A pair of boots?
2: Pair of boots?
1: Yeah.
2: I just came all the way from Hollywood to show you I'm wearing them. That's all.
1: Oh, isn't that nice?
2: And I came to wish you good luck.
1: How many
2: and
1: fingers
2: I hope,
1: I got up here?
2: I hope you break both legs. Isn't that what you say on the wire? Huh?
1: And I hope you live to be 150 years old and I'm your pallbearer. How about that?
2: I'm a stranger here in town. Would you direct me to your house?
1: Where you go? Where you go?
2: I watch the show.
1: No kidding. You think you'll be able to see me? Did he get down there without breaking a leg? My story is much

Als zanger was Dean Martin duidelijk minder getalenteerd dan Sinatra. Dat was alweer te horen. En in zijn optredens was hij vaak verbazingwekkend slordig en leek hij zich niet ten volle in te zetten. Nou ja, daar hoorden we Jerry Lewis ook al over. En wat hij op de plaats zette zat meestal in een luchtiger klasse dan waar Sinatra zich mee bezighield. Hier is hij met een geestig duetje met Nat King Cole.

Dean Martin in een klassieker van Johnny Mercer en Hoagie Carmichael en met een orkest dat onder leiding stond van Dick Stabile. In 1988 stopte Dean Martin. Tijdens een tour met Sinatra en Sammy Davis Jr. was hij ziek geworden en toen trok hij zich geheel terug. Het was in het jaar nadat zijn zoon Dean Paul Martin Jr. bij een vliegtuigongeluk om het leven was gekomen. En dat had hem zeer aangegrepen en bovendien begon het vele rokers een tol te eisen. Opmerkelijk genoeg verliet de man die altijd een feestbeest was geweest het aardse podium precies op de dag dat veel mensen genoeglijk en feestelijk bij elkaar komen, op kerstdag 1995. Hij was toen 78 jaar oud en om hem te eren doofden de lichten op de Las Vegas strip. Er bestaat een mopje van de Simpsons waarin Dean Martin in de hemel aankomt en daar te horen krijgt: je kunt de pot op, Dino, want je hebt je talenten verspild. Hoe terecht of niet, Dean Martin was een man die vele plezier heeft gegeven en dat in feite nog altijd doet. Dit is het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

Entangled is het 11e album van Boya Key met vocaliste Monica Akihari en gitarist Niels Brouwer. Voor Boya Key is alles op een of andere manier met elkaar verbonden. Zo ontstaat in Emergence het allereerste deel van de doorlopende compositie. In één beweging een zeer complexe klankstructuur vanuit een minimalistisch motief. Brouwer, die zowel de compositie als de op muziek gezette gedichten schreef, heeft Entangled vormgegeven als één lange vorm. Deze bestaat weer uit 9 secties en vele soms heterogene elementen die echter allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo hoor je een rijk muzikaal vocabulaire van minuscule motieven via wijd uitgesponnen melodische bogen, een palet aan kleuren en expressieve nuances waarbij elke specifieke taal opgaat in het geheel. We gaan luisteren naar Emergence, Embracing Complexity, Acknowledgement of Entanglement Interdependence en Anele, alle composities van Niels Brouwer.

Met Reflections of Becoming hebben we nog een album van een groep geleid door een drummer, in dit geval Davids Eglitis. Het album kan worden gezien als een kunstwerk over volwassen worden. Een persoonlijk verhaal over tegenslag en het leren om weer op te staan en verder te gaan, vormgegeven in een zevendelige suite. Het album ademt een melancholische sfeer, maar straalt door de gedurfde en spannende interactie tussen de muzikanten tegelijkertijd ook veel energie uit. In zekere zin kun je het stuk zien als een verkenning van het concept tijd in al zijn facetten. Davids werkt met een ensemble vol toptalent uit de Nederlandse jazzscene. We horen Premonition, Start Over en Part 4 Prayer, alle composities van Davids Eglitis.

0: Dit deel heette The Observer en dat staat op Mirror 9, een nieuwe cd van Frans van Chossy. Met saxofonist José Suárez, George Dumitriou, viool en gitaar, Frans zelf, piano en de composities, ik zei het al. Thijs Klaassen, de bassist, Saartje van Kamp, cello en Jamie Pate, drums. Een bijzonder gezelschap.
1: Ja, dat zijn allemaal muzikanten met wie ik heel graag wou spelen. Dus voor dit project heb ik hun gevraagd. En het is een dream come true.
0: Ja, want dit is een ensemble speciaal voor dit project, ja. Frans?
1: Ja, ja. Eigenlijk heb ik met José en Jamie en Saartje en ook Thijs daarvoor nooit in een project echt gespeeld. Zomaar misschien gejamd of zo, of in een big band, maar... Niets, ja, geen project eigenlijk.
0: Nooit te oud om te leren, denk ik altijd bij mezelf. Is het José of José?
1: José.
0: José, oké, ik zei net José, maar het is José. Portugees?
1: Ja.
0: Ja, vandaar. Ja, ja een concept CD, daar hou ik sowieso van. Opgenomen in Fattoria, een Musica Studio in Osnabrück. Daar wordt heel veel opgenomen, ook door Nederlandse muzikanten.
1: Ja, ja. Al mijn laatste album, ja. Sinds Pendulum zijn al mijn albums daar opgenomen. Ja. Ja.
0: Hey, hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen om deze collectie te maken en uit te brengen?
1: Ja, ik heb sinds mijn 20e jaren ben ik bezig geweest met het Enneagram. Mijn vriendin toen gaf me een boek en vertelde me, jij bent een 9, ik ben een 4. We zijn heel verschillend en we moeten heel hard werken om... samen te kunnen werken. En ik heb...
0: Sorry dat je onderbreekt. Jij was de 9?
1: Ja.
0: De peacemaker?
1: Ja, peacemaker, ja. En zij is de individualist.
0: Oké.
1: En ja, dus ze zei... Ja, dan, ik begreep er niets van, maar ik ben een peacemaker. Dus ik nam het boek aan en ik leesde daarover. En het was... het klopte gewoon wat erin stond. En dat vond ik heel fascinerend. En... Het zijn 9 delen, dus 9 persoonlijkheden. In al mijn albums tot nu toe had ik ook 9 delen. In de klassieke muziek heb je The Curse of the Ninth. Mm-hmm. En ik vond het, dan dacht ik, oké, ik zou het mooi vinden gewoon over die karakteren iets, muzikale dedication

0: te schrijven.
1: En, ja. Ja. Laten we even naar jou gaan luisteren. Naar de Peacemaker, type 9. Van die plaat The Enneagram in 9 Movements van Frans van Chaussee.

0: Dat was The Peacemaker. Een van de 9 karakters die beschreven worden op Mirror 9, de Enneagram in 9 Movements van Frans van Chaussy. Ben je altijd een nummer of kan je bijvoorbeeld ook een beetje 1 en een beetje 9 zijn?
1: Zeker, zeker. Je bent altijd eigenlijk een combinatie en uiteindelijk is het goal dat je van iedere karakter de goede kenmerken in jezelf vindt. Want we hebben ze allemaal in ons, maar van natuur uit zijn we een van die dominant, maar door het herkennen kan je heel veel leren. Het gaat heel diep. Iedere van die karakteren heeft ook een goede paard. Dus de 9 in een heel gezonde fase kan naar de 3 gaan. Dus de 3 is de achiever. En dat klopt bij mij ook. Of als hij in een ongezonde fase gaat, gaat hij naar die ongezonde kenmerken van de 6, van de loyalist. Dus dat is heel fascinerend. En ik vind het echt een aanrader, zoiets.
0: Ja, dus stel je voor, je bent een combinatie van de 9, hè? Een willekeurige combinatie. Maar de onderlinge verhouding kan gaandeweg je leven fluctueren.
1: Ja, zeker. Ja. En iedere type heeft ook 3 subtypes. Dan is die ene meer sociaal, die andere is meer in zich. Die andere meer één op één met andere mensen. Dus gaat heel diep.
0: Ja. En wat heeft het jou gegeven, die kennis, dat boek? Wat heeft het in jou veranderd? Welk cijfer is veranderd bij jou?
1: Het heeft me gewoon geholpen om andere mensen beter te begrijpen, inclusief mezelf. Gewoon te zien hoe verschillend mensen kunnen zijn, hoezo ze anders reageren in een stresssituatie of beslissingssituatie. Dus het is gewoon echt heel leerzaam voor het leven en sociale contacten.
0: Mm-hmm. Als jij naar het wereldnieuws kijkt, je ziet sommige mensen voorbij komen, ik noem geen namen, heb je dan gelijk al een cijfer in je hoofd?
1: Soms wel, ja, zeker. Zeker bij de baas-types, bij die heel dominante.
0: En zijn dat dan 4's of zijn dat 3?
1: Met de 8. Dus 8 is de boss. En ze hebben beslissingen uit de buik. Woede is een drive. Woede is ook iets wat ze willen gebruiken in hun beslissing. Gewoon macht. Ze genieten van macht. Ze kunnen, het goede is dat ze heel protective ook zijn. Maar dat moet dan, dat in de hele gezonde fase is dat voor iedereen, maar in de ongezonde fase is dat alleen voor hunzelf of hun familie. En dat zie je natuurlijk ook.
0: Mm-hmm. Hey, is een componist en een muzikus die zich met dit soort dingen bezighoudt, is dat niet ook behoorlijk type 2, de giver?
1: Ja, zeker. Die zich met zoiets bezighoudt. Ja, klopt. Ik zie mezelf. Van nature is misschien niet echt als een type 2, maar ik heb veel van type 2 geleerd. En ik vind dat heel mooi met daarmee bezig te houden.
0: Toen jij dit idee kreeg en jij ging de namen vragen die we net noemden, hè? José, George, Thijs, Saartje, Jamie. Moest je ze veel uitleggen?
1: Ik denk sommige van die muzikanten die houden niet heel veel van, die willen gewoon spelen. Maar ik heb het wel uitgelegd en voordat we de dingen gingen repeteren, heb ik hun een beetje een tekst voorgelezen over die type. En ook in het studio heb ik hun daarover benaderd. Muziek moet ook, het kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik wil het ook niet te vast leggen, maar ik heb ook de muzikanten een beetje gekozen omdat ze echt verschillende karakteren hebben en ik hou van die tensie daartussen.
0: Dus. Wat mij ook opviel, Frans, is dat als ik het opensla, hè, het boekje. Die teksten zijn trouwens heel erg leuk om te lezen. Als je de cd aan het beluisteren bent, kan ik de luisteraars alvast meegeven. Maar je hebt het niet in volgorde gedaan.
1: Ja.
0: 1
1: ja.
0: tot en met 9.
1: Ja, ja.
0: Wat is daar de achterliggende gedachte van?
1: Ja, dat wou ik in het begin wel doen. Maar de muziek is uiteindelijk voor mij het belangrijkst. En ik... voor de spanningsopbouw dacht ik dat het zo toch beter past. En ja, het is in het Enneagram horen altijd ook 3 types per LK. En dat is voor het lezen dan goed, maar voor de spanningsopbouw op een CD wou ik er toch een beetje meer afwisseling inbrengen. Dus vandaar ja, heeft de muziek gewoon besloten dat een beetje om te gooien.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld The Giver eindigt in, dus de dramaturgie bij The Giver is zo dat het in het eind naar de ongezonde niveau van The Giver gaat. Dat het een beetje het manipulatieve en de downward groeipad van The Giver is The Boss. Ja. So, dus een, daarom komt ook die baas dan na The Giver.
0: Ja. The Giver en The Boss. Die gaan we nu achter elkaar eens beluisteren.

0: Ja, je hebt wel keurig. Trouwens, voordat ik dit ga zeggen, wat ik nu ga zeggen, zeg ik nog even dat je luistert naar In Jazz. Vandaag met een uitgebreide focus op de plaat Mirror 9, de Enneagram in 9 Movements van Frans von Chossy. En met een prachtig ensemble, dat gaan we straks nog een keer noemen. Maar je hebt je keurig aan de tracklisting gehouden van de CD, dus de loyalist is wel nu ook 5. Mm-hmm. Dus dat is, je moet goed opletten wat je aan het lezen bent, dat je niet denkt, waar is 5? Oh nee, want de loyalist is hier 5, maar in het boekje is de loyalist 6.
1: Ja,
0: type 6, ja. Hey, die types, hè? Zijn er ook mensen die alle 9 in zich hebben? Of hebben we allemaal alle 9 in ons?
1: Ja, dat is het ideale vorm van persoonlijkheid is als je echt alle 9 in een heel open vorm hebt. En het slechtste is als je echt alleen 1 hebt, dan ben je echt een beetje niet open. Dus het zijn gewoon allemaal heel interessante persoonlijkheden die je in jezelf kan ontdekken.
0: Ja. Wat ik ook mooi vind aan deze plaat is dat je kunt de muziek ook gewoon zonder enige voorkennis beluisteren en er erg van genieten. Het is, je hebt hele mooie muziek gemaakt, vind ik.
1: Dank je wel.
0: En dat ensemble, dat is natuurlijk een hele, eigenlijk best een unieke bezetting, hè? Mm-hmm. Hoewel je wel steeds meer cello's ziet in de jazz.
1: Dat klopt, ja. Maar ik heb het al voor 11 jaar gedaan en toen was ik volgens mij een van de weinigen.
0: Ja.
1: Dus toen was het met Jörg Brinkmann in mijn quintet.
0: Ja.
1: En zonder bas.
0: Weet ik nog, ja.
1: En dan, ja, daarna zag ik het heel vaak langskomen. Maar ja, het is gewoon zo'n mooi instrument. En
0: met die bezetting, en dat is dan een klein beetje een stokpaardje van mij. Mm-hmm. Met deze bezetting ben je ook weer de grenzen van de terminologieën die mensen graag op muziek plakken aan het oprekken. Hè?
1: Oh ja, ja. Ja, ik denk veel van mijn collega's ook, we houden niet van die hokjes van
0: nee.
1: Jazz of niet jazz. Het is gewoon muziek.
0: Ja, dat is hele eigen muziek dit. Dus, we hebben een aantal stukken al gehoord. We gaan er nog een paar laten horen. Ik heb nog wel een slotvraag. Heb je al andere boeken of andere theorieën op het oog voor een volgende CD?
1: Nee, nog helemaal niet.
0: Ik kan me wel voorstellen namelijk dat het als componist ook een bepaalde houvast geeft. Als je zegt, ik ga thematisch werken met deze gegevens, die a priori niet muzikaal zijn, maar ik ga dat gebruiken voor een muzikale vertaalslag, dat een soort leidraad voor je is.
1: Ja, zeker. Voor mij had het dit keer echt geholpen, omdat ik heb vaak composities die gaan, dat is één compositie, een heel groot ding waar het naar alle kanten toe gaat, maar in dit album denk ik dat ik me echt, zoals je zegt, een houvast, dat ik me innerhalb van één karakter wil vasthouden.
0: Ja.
1: En dat was een heel mooi, ja, experiment van mij. Dus misschien komt er weer iets op, maar ik weet het nog niet. Ja.

Een gesprek met en de muziek van Frans van Jossie. Met een prachtige bezetting. José Suárez, sax, George Dimitriou, viool en gitaar. Frans van Jossie natuurlijk zelf, piano en composities. Thijs Klaassen, bas. Saartje van Kamp, cello. En Jamie Peet, drums. Overigens, Saartje zie je ook bij de Pocket Concerts, want zij was toen te gast samen met Hans Dagelet en Spinvis voor het project Neveldieren. Nog even een keertje dat adres. Pocket Concerts, onderliggend streepje NL. En je weet het hè, al deze informatie en ook de speellijst van deze uitzending kun je gewoon in je mailbox krijgen als je mij even een mailtje stuurt. co@injazz.nl. co@injazz.nl. Voor zover de tijd het toelaat, nog meer muziek van Frans. En voor nu bedank ik je voor het luisteren. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet. Zeg ik alleen nog, gedag allemaal.

Olomenti. Oh, Akuba. Akuba. Akuba. Akuba.

Deze uitzending van The Art of the Improvisers is de vijfde aflevering over saxofonist-componist Julius Hemphill. Geheel gewijd aan de hard blues. Hemphill was een fantastisch componist. Veel ensembles hebben zijn muziek uitgevoerd, zoals het World Saxophone Quartet. Er zijn zelfs twee ghost bands met voormalige leerlingen van Hemphill die zijn muziek spelen. De hard blues horen we vanavond in. Hemphill was een fantastisch componist. Veel ensembles hebben zijn muziek uitgevoerd, zoals het World Saxophone Quartet. Er zijn zelfs twee ghost bands met voormalige leerlingen van Hemphill die zijn muziek spelen. De hard blues horen we vanavond in vier bezettingen.

0: saxofoon. Je bent helemaal getriggerd door de jazz. En dan kom je op dat festival en dan zie je ze in levende lijven. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, iedereen loopt er ook backstage door elkaar. Ik heb daar wel eens met de catering naast Marcus Miller mijn bordje opgeschept.
0: Ja, ik heb Michael Braggis die zit in zijn eentje even gedachten. En dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: En ook als je er dan speelt, ja, dat vind ik magistraal. Dat is die kick, ook die adrenaline die dan vrijkomt en een volle bak.
1: Ja.
0: Zeker in die jaren daarna. Hè, op een gegeven moment werd het te druk eigenlijk in Den Haag. Maar die beginsfeer was geweldig ook. Waar kon je nog overal naartoe?
1: Wat is dan je favoriete plek daar, als je mag spelen?
0: In de nieuwe of in de oude?
1: In de Ahoy.
0: Nou, ik heb met Art Vark boven gespeeld in zo'n klein zaaltje. Vind ik eigenlijk op zich het leukst.
1: Oh, ja.
0: Ik heb ook met Gina Vanelli in zo'n grote zaal gespeeld. Maar kijk, we hadden het er al in het begin over. Net even voor de uitzending. Je moet eraan wennen als je speelt. Dat mensen na ongeveer 2, maar zeker na 3 nummers. Staat een heel groot gedeelte op. En die wil met de folder in de hand, met het programma, naar een ander. Want die willen niks missen. Is ook te begrijpen. In het begin moet je er enorm aan wennen.
1: Ja.
0: Je moet eraan wennen dat dus het niet gaat om het feit dat de muziek niet goed is, maar dat ze de anderen niet willen missen.
1: Ja, het is eigenlijk een soort snoepfabriek waar je bent.
0: Ja.
1: Met allemaal hele mooie smaken die je allemaal kan checken.
0: Maar het is niet of het feestje een beetje verstoord wordt op dat moment.
1: Ja, we hebben dat ook gehad. Ja, we hadden het er net even over. Ik weet dat we met Tai 2 jaar geleden in de Maas stonden. En toen was dit ook. Toen gingen mensen gewoon eerder weg.
0: Ja.
1: En dat zorgt toch wel een beetje voor paniek op het podium. Dat je denkt, joh, maar spelen we nou echt zo ruk of zo?
0: Ik heb ook nog, dat was mooi, ik heb ook een keer heel laat gespeeld. En dat had ik net Michael Brecker gezien. Was ik zo onder de indruk. En toen speelden wij op een zondagavond. Het waren er al wat minder mensen. En ik voelde me zo kaai, jongen. Het was echt, ik had helemaal gezien om te spelen. Ik was zo onder de indruk van het spel van Michael Brecker.
1: Ja.
0: Dat ik voor mijn gevoel echt niks meer uit die saxofoon kreeg.
1: Echt? Ja, dus zo, dat, het ging helemaal metaal op je door.
0: Ja, het ging gewoon. Ik dacht, ik heb geen zin, ik wilde het niet. En ik heb een keer meegemaakt dat ik na Zuivenul speelde. Joe Zuivenul met Trilo Gurtu. Was ik erg van onder de indruk. En we hadden dezelfde kleedkamer. Dus ik zie opeens gewoon Joe Zuivenul in die kleedkamer. En dat is ook een held van mij, van Weather Report. Grijs gedraaid tegen Weather Report. Dus ik zei, thank you. Weet je wel, helemaal kort gesprek met hem. En daarna moesten we spelen. En toen had ik mijn schoonmaker nog in die saxofoon zitten. En de eerste noot die ik blies, die kwam er niet uit. Want die schoonmaker zat er nog in.
1: Shit.
0: Ik had die eens ingespeeld. Maar ik was zo van me apropos door dat wat ik in het begin zei.
1: Ja.
0: Die grote sterren die om je heen lopen. Denk ik, kan niet waar zijn. Ik heb
1: het geeft wel een soort druk, het festival. En je weet ook dat er veel muzici rondlopen op het festival zelf ook. En je gaat toch ook een beetje bij elkaar checken. Dus dat geeft ook een bepaalde druk.
0: Ja, zo'n festival doet wat met je optreden. Ook in de voorbereiding.
1: Ja.
0: Het is het allerhoogst haalbare eigenlijk voor ons. In Nederland in ieder geval, voor een jazzmuzikant is Noordzee nog steeds magisch.
1: Ja, de Holy Grail.
0: Ja, en je kunt natuurlijk ook discussiëren, is het nog jazz of niet? Hè? Want je had ook Prince als artist in residence.
1: Ja, en elk jaar is dat hetzelfde. Hè? Dit jaar discussie ook weer rondom Frenna, die staat er.
0: Ja.
1: Ik vind dat zelf echt te gek. En ik ben ook echt wel blij dat ook dat soort mogelijkheden er zijn. Ik weet dat er ook geluiden zijn waarbij echt wordt gezegd, ja, maar er is al zo weinig voor jazz. Dus laat dat echt voornamelijk ook jazz zijn. Ik zou hem liever willen omdraaien en zeggen van, laat ook de festivals die veel meer pop programmeren, meer
0: precies
1: jazz omarmen. Zodat er meer een samenwerking daarin is. Anders
0: nou,
1: krijg je
0: Menno, die draait op onze technicus draait op Lowlands. Die kan reclame maken daarvoor.
1: Ja.
0: Dat er wat meer jazz en aanverwant, wat vrije vormen. Wat vrije vormen van muziek ook gedraaid moeten worden. En het leuke is, we zochten even de eerste editie op. Dan zie je natuurlijk
1: 79.
0: Alle grote namen. En Stan Getz.
1: 76, sorry. Ja.
0: Maar dan zie je ook al James Brown.
1: Ja.
0: Die combinatie. Die kwam gewoon even de eerste keer vet met zijn band. Ja, toen waren wij nog te jong. Jij bestond er niet.
1: Nee, ik was nog een vruchtje ergens in het heelal.
0: Ja.
1: En, maar ik had daar wel graag bij willen zijn. Als ik kon tijdreizen, James Brown in Nederland kunnen waarnemen. Dat is toch wel vet.
0: Ja, we hebben een keuze gemaakt uit die Nederlandse groepen. Kijk nogmaals op die Dutch Jazz playlist. Nogmaals zeg ik dat alles is mogelijk gemaakt door Tivoli Vredenburg. En we gaan even naar de track and store. Dutch Jazz Track.

0: Ja, het is natuurlijk kiezen uit een enorme lijst van fantastische muzici en artiesten op Noordzee Jazz 26. Maar Rolf, het is jou wel gelukt om toch een keuze te maken wie jij graag wil uitlichten. En dat is niemand minder dan...
1: Xavi Torres.
0: Ja.
1: Xavi Torres is een pianist. En natuurlijk niet uit Nederland afkomstig, maar wel op het conservatorium gezeten in Amsterdam. Ja. Daar eigenlijk vooral gevormd. En ik heb hem een aantal keren gehoord. En ook een solo heb ik gehoord.

0: In Amersfoort en was ik zo ontzettend van. Dat was tijdens de corona.
1: Ja.
0: Toen speelde die alleen. En ik was zo onder de indruk.
1: En waarvan was je dan
0: omdat
1: onder de indruk?
0: Eigenlijk, ik denk dat jouw moeder, die pianist is, ook eens naar Xavier moet luisteren. Omdat het bijna klassiek is ook, zoals hij benadert. En dan zit daar ook ontzettende ritmische onderkant.
1: Ja.
0: En dan improviseert hij. En als je dat luistert, is het onwaarschijnlijk dat dit door één persoon gebeurt. En niet zomaar, want hij speelt op het Noordzee in Missouri-zaal op 11 juli met Michael Zenon. Of Zenon.
1: Ja, dat is, ook
0: dat is echt wel een top.
1: Een grootheid.
0: Hele complexe saxofonist ook. Dus als die elkaar kunnen vinden, belooft dat heel wat. En dan zie je dat zo iemand van het Conservatorium in Amsterdam toch wel even met de top van de wereld speelt.
1: Ja.
0: Dat zien we wel vaker gebeuren. Maar het is niet zomaar wat. Hè? Het is alsof je 800 meter loopt en dan ook meteen de beste van de wereld bent.
1: Ik ben dus heel benieuwd. Want in feite heeft Nederland natuurlijk wat dat betreft ook wel een hele goede voedingsbodem voor hele goede muzici. Of dat andersom ook wordt gezien. Ik bedoel, wij kijken natuurlijk heel erg naar bepaalde landen, waaronder Amerika natuurlijk, als je daar vandaan komt als jazzmuzikus. Dat is een soort van de Holy Grail. Dat is ook de heilige grond waar het allemaal voor een groot deel is ontstaan.
0: Ja,
1: maar zouden ze het omgekeerd ook hebben? Dat ze denken
0: sommigen
1: van
0: zeggen dat het gaaf is. Hè? Er komen ook mensen, Scott Hamilton komt naar Nederland en speelt. Heeft net een plaat opgenomen met Rob van Bavel en Vincent Koning. Vindt het heerlijk om met Nederlandse muziek te spelen. Marius heeft natuurlijk met echt de wereld gespeeld. Marius Bates. Met Ronnie Cuber, met Eric Alexander en noem maar op. David Lieben, hij doet het allemaal. En ook in studio. Draait zijn hand er niet voor om. Het is wel zo dat die Amerikanen de neiging hebben om dat in elk land of in een aantal landen in Europa te doen.
1: Ja.
0: En inmiddels vind ik, is het niveau in de meeste Europese landen giga.
1: Ja.
0: In het begin, jaren 70, moet je je voorstellen, Den Haag met name, Conservatorium, helemaal bebop-minded. Noordzee is daar echt wel een soort connectie.
1: Ja.
0: En heel veel buitenlandse studenten, met name uit Duitsland. En nu heeft Duitsland ook een aantal super conservatoria met super docenten.
1: Ja.
0: En die heeft de WDR Big Band, dat is ook wereldniveau. Dus je ziet dat het zich steeds verder ontwikkelt.
1: Ja.
0: Alleen waren wij een van de eerste met een jazzopleiding.
1: Ja.
0: In Zwolle is trouwens de allereerste jazzopleiding gekomen, jaren 70. Daarvoor was er geen jazzopleiding. Dus moest iedereen het zelf doen. En nu zie je dat het geïnstitutionaliseerd is. En dan zie je dat het niveau overal echt top is.
1: Ja. Ja.
0: Laten we een stukje luisteren naar Xavi Torres Atos.

0: Ja, ik vroeg net aan Menno of hij wel stil had gestaan bij de onafhankelijkheid van de pianist. Dus met de linkerhand iets doen en daar met de rechterhand dan heel vrij overheen soleren.
1: Het is gek. Ja, het is ook heel...
0: Ja, drummers kunnen dat natuurlijk.
1: Ja, zeker. Er zijn wel meer instrumentalisten die natuurlijk wel op die manier die onafhankelijkheid moeten hebben.
0: Iedereen zou een beetje moeten drummen om dat ook te voelen. Dat je met verschillende ledematen iets kan doen. Ik heb wel eens gehoord dat Glenn Gould, die kon een fuga uitleggen, een vijfstemmige fuga, terwijl hij aan het spelen was. En dan kon hij zeggen, nu deze tweede stem komt dan hier nu erbij.
1: Jee.
0: En dat is echt een soort gespleten persoonlijkheid.
1: Maar het heeft wel een soort van speelsheid dit ook. Het klinkt heel...
0: Ja, het is heel licht. Ja. Het is echt ook heel fijn om in de auto naar te luisteren.
1: Ja.
0: Dus. Wat heb jij meegenomen, Koen?
1: Ja, ik heb meegenomen Nusantara Beat. En dit staat ook op North Sea Jazz. En ik ben daar heel blij mee dat zij hier ook spelen. Zij spelen vrijdag 11 juli om 8:45 in de Mississippi. Mississippi, voor jullie beeld, wie nog niet op North Sea is geweest, is het buitenpodium. Wat, als het lekker weer is, eigenlijk de perfecte plek is om te luisteren naar alle fantastische muzici die daar dan spelen. En Nusantara Beat, ik ken je het een beetje.
0: Ja,
1: want
0: natuurlijk.
1: Wij hebben natuurlijk ook met Rousey hebben wij een gesprek gehad bij Humble Heroes, wat heel erg tof was. En ik ben heel blij dat ook hiervoor ruimte is op North Sea Jazz. Gino Groeneveld, percussionist, onder andere bij Jungle by Night. Die hebben vanuit hun Indonesische roots deze band gestart. En dat vind ik eigenlijk een waanzinnig mooi gegeven en concept. En zij gaan er ook heel eervol mee om met die Indonesische roots die ze hebben.
0: Gitarist was heel bescheiden. Dan moet je even kijken bij Humble Heroes.
1: Zo goed.
0: Ja, zo in die sound gedoken.
1: Helemaal. En dat is ook in die Nusantara beat, hoor je dat ook heel erg.
0: Ze zijn voor mij super populair in Indonesië gewoon.
1: Ja, ze zijn op heel veel plekken zijn ze populair. Want ze staan op, als je kijkt naar de festivals waar ze op spelen en de clubtours die ze doen. Ze zijn gewoon enorm hard aan het werk om zichzelf gewoon serieus goed neer te zetten. En mensen omarmen het. En dat vind ik gaaf, omdat het ook waanzinnig muzikaal complex is. Er wordt heel mooi gezongen, vind ik, door Megan de Klerk. En wat interessant is, Gino Groeneveld, die zelf ook opgegroeid is met deze culture. Zijn moeder was danseres, die deed veel Balinese dansen. En zij hebben heel veel van die mythologie en traditie vanuit Indonesische historie eigenlijk meegenomen in hun muziek. En ze zijn eerst heel erg gaan schrijven vanuit ook dingen een beetje coveren uit die culture. Maar ze hebben vervolgens helemaal eigen songs hier meegemaakt.
0: Ja, het is een soort vintage en alles in één. Laten we gaan luisteren. Nusantara Beat. En welk stuk heb je meegenomen?
1: Nou ja, die hele plaat is eigenlijk te gek. Maar wat ik heb meegenomen is Janger. En dat is zo'n traditionele Balinese dans. En dat Janger betekent verliefdheid of smoor verliefd. En met die gedachte zou je eens even een klein stukje moeten luisteren van deze tune.

0: Ja, Rolf, zeg eerlijk. Dit is toch gewoon de shit ook gewoon.
1: Ja,
0: ja, maar besef je even. Als je daar staat op Noordzee, ook bij die Mississippi, en je hoort dit en je ziet dit. 100% dat je in een goede vibe komt. En,
1: maar het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit niet gewoon ook bij Radio 2 of 538 te horen is. Dit is toch super gaaf, man?
0: Ja, nou, en ik denk op zich wel, Nusantara Beat, ja, Radio 2, het zou misschien Jan-Willem Roodbeen, die zie ik hier nog wel voor aan om dit te draaien. Maar dit mag meer onarmd worden nog. Maar
1: voor de volgende aflevering op de camping.
0: Ja.
1: Hey, dan ga je dit opzetten, word je vrolijk, jongen.
0: Ja. Hey, en Rolf, we gaan nog naar een volgende track in story. En dat is een heel bijzonder interview met niemand minder dan Ben van Gelder.
1: Ja, we gaan hem even spreken. Want hij heeft de compositieopdracht gekregen voor het Noordzee Jazz Festival. En ik zou zeggen, we gaan hem even spreken.
2: Hey, Rolf.
1: Ja, Ben van Gelder, fijn dat je er bent. Je hebt de compositieopdracht gekregen. Wat doet dat met je? Betekent dat je dan al in oktober gaat nadenken over de compositie?
2: Ja, min of meer. Ik kreeg het nieuws in december. Wat dan een hoop tijd lijkt tot juli. Maar die tijd vult zich toch vrij rap. Ik was er heel erg blij mee om die kans te krijgen. Om iets te maken voor het festival. Maar het voelde ook als een opdracht van formaat. Omdat mijn vader ernstig ziek was in die periode. En ik dacht, ja, moet ik dit nu eigenlijk wel willen? Maar het Noordzee Jazz is dan ook weer het festival waar mijn ouders elkaar hebben ontmoet.
1: Kijk.
2: Dus ik dacht, nee, ik ga ervoor, want er komt een hoop samen op dit moment. Namelijk de ontmoeting tussen mijn ouders en het ontstaan van ons gezin. Het 50-jarig bestaan van het festival, waar ik ook als jonge jongen al heb gespeeld. Met mijn broer onder andere.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus ik dacht, ik ga hier gewoon iets moois van maken. En ik zie wel wat eruit komt. Dus zo ben ik ermee aan de slag gegaan.
0: Want als je dat dan hoort en je gaat dan een soort van eerste gedachten vormen. Wat komt er dan bij jou op? Waar moet je dan als je gaat denken over die compositie?
2: Nou, ze vroegen mij, in principe is het een vrij in te vullen opdracht, maar ze vroegen mij om te reflecteren op wat 50 jaar Noordzee Jazz betekent. Er zijn zoveel ervaringen die ik op dat festival heb gehad. Als jonge jongen kon ik met mijn vader mee, die een platenzaak had op het festival. Om dan,
1: Hij had ook op het festival een platenzaak?
2: Ja, de Swingmaster.
1: Oh, natuurlijk, ja. Jeetje.
2: Stond dat jaar en dag tussen bij de Jan Steenzaal. Ja, en ik weet niet wat die andere zaal ook alweer was, Van Goghzaal of zoiets. Daar stond hij tussen. En ik kon dan mee en kreeg ik een kaart voor het festival. En ik ben daar dus als een razende gewoon muziek gaan checken als jonge jongen. Dus dat zijn mijn vroegste gedachten aan het festival. Maar ja, ik ben gaan schrijven vanuit de persoon die mijn ouders eigenlijk bij elkaar heeft gebracht. En dat is Abby Lincoln. Zangeres en activiste. En eigenlijk een weinig besproken figuur uit de jazzgeschiedenis, vind ik, voor hoe groot haar bijdrage is, muzikaal gezien, maar ook.
1: Hele mooie donkere bluesstem, vind ik.
2: Ja, het lijkt, ze komt zelf ook erg vanuit Billie Holiday, dat is haar grote voorbeeld. En die stijl van soort van voordragen zit ook wel in haar muziek, dat het bijna een soort van spoken word wordt.
1: Ja,
2: bijna.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben altijd weg van het Afro Blue, wat zij, zoals zij dat zong.
2: Ja,
1: prachtig.
2: Prachtig.
1: Oh, mooi.
2: Ja, een heel eigenzinnige muzikante en tekstschrijver en een hele krachtige persoon. Dus ik ben onderzoek gaan doen naar haar muziek, maar ook naar haar, wie zij was als persoon. Ik dacht, wat was toch dat wat zij zo aantrok in mijn ouders, en mijn vader en mijn moeder allebei op verschillende momenten in hun leven.
0: En wat was dat? Ben je daarachter gekomen?
2: Nou, ik denk dat het voor mijn moeder, zoals Abby muziek beschrijft, is het voor haar een vorm van alchemie. Dus de moeilijke en tragische en ja, alle tegenslag die je kan ervaren in, wordt dan omgezet in muziek tot iets troostrijks en iets helends. En dat is voor mij ook de essentie van jazz op een bepaalde manier. Dus dat het op die manier ook troost kan bieden en kracht kan geven. En ja, ik denk dat dat voor mijn moeder ook heel erg geldt in muziek. Dat dat voor haar ook een manier was om iets te kunnen verwerken wat misschien niet in woorden uit te dragen is.
1: Nee.
2: En voor mijn vader, ja, mijn vader was onwijs onder de indruk van haar performance en haar persoon. Dus hij heeft ook nog een bos bloemen naar haar gebracht, naar het hotel van Abby Lincoln, bij een eerder concert in Groningen, om haar gewoon te bedanken. En toen zei Abby, young man, you're way too young for me.
0: Zij dacht, het is een soort aanzoek.
2: Dit was mijn vaders insteek niet om haar te versieren, maar
0: om te bedanken.
2: Heel erg gegrepen door haar, ja.
0: Ja.
2: Dus,
1: Hey, en uitzicht dat dan in een bezetting met zang? Voor...
2: Nee, juist niet.
1: Aha.
2: Ja.
1: Ja, dat dacht ik al.
2: Ik heb gekeken, ik heb allerlei invalshoeken bekeken. Ik dacht, ga ik bewerkingen maken van haar muziek? Of ga ik teksten van haar gebruiken en op andere muziek zetten, maar dat voelt allemaal niet passend. Dus, of zelf teksten maken. Ik dacht, nee, dat is niet waar ik naar op zoek ben. Dus ik heb uit haar interviews 3 concepten waar zij het over heeft, 3 ideeën gelift. En daar vanuit die plekken ben ik gaan schrijven.
0: En kun je daar een tipje van de sluier voor ons vertellen? Want we zijn natuurlijk razend benieuwd.
2: Absoluut, ja. Ze ziet muziek als een toegangspoort tot een magische wereld. Ze heeft ook een nummer geschreven dat heet Music is the Magic.
0: Ja.
2: En de eerste zin is Music is the Magic of a Secret World. Dus zij ziet muziek echt als een toegangspoort tot iets, tot een andere wereld. Dat vond ik een heel mooi idee.
0: Ja.
2: Zij ziet muziek ook als een vorm van gebed. Waarbij als je bepaalde klanken of geluiden de wereld inzendt die horen bij een bepaalde persoon.
0: Ja.
2: Dat dan ook een uitnodiging is voor die persoon om op aarde te blijven. Ik vond dat ook een heel mooi idee.
0: Ja.
2: En als laatste, ja, zij ziet dus mensen in wezen als op een fundamenteel niveau als perfect. Er zijn allerlei tegenslagen in het leven die wij als mensen onherroepelijk gaan tegenkomen. Maar zij zegt, ja, je bent er op gemaakt om dat aan te kunnen. En je bent perfect zoals je bent. Dus dat vond ik ook een heel mooi idee. Dus op die 3 dingen ben ik gaan mediteren eigenlijk.
1: Oké. Okay. En wat is nou nu de uiteindelijke bezetting waar je voor gaat schrijven?
2: Het is grotendeels quintet. En 2 stukken met mijn broer er ook nog bij, sextet. Dus het is het hoofdensemble is vibrafoon, piano, bas, drums en saxofoon. En dan speelt mijn broer mee als speciale gast op 2 stukken.
1: Oké. Okay.
0: Het heeft ook wel een soort van filosofische benadering. Is dat hoe je over het algemeen ook werkt als jij ook voor jezelf schrijft of in andere projecten?
1: Ik ben eerder geïnterviewd, hè? Ik heb jou jaren geleden geïnterviewd. Ja. Hadden we het over Il Principe van Machiavelli. Ik denk dat daar nu weinig inspiratie van uitkomt voor deze compositie. Ja. Maar ook over Alain de Botton. Die had het ook over troost van religie en muziek. En je hebt wel altijd die laag wil je aanboren. Dus je hebt nu weer de gelegenheid gehad en dat doe je dus ook. Om een goed verhaal, een gegrond verhaal aan die compositie te verbinden.
2: Ja, ik vind het heel leuk om vanuit een soort onderzoek iets op poten te zetten. Eerst een soort conceptueel raamwerk te creëren. Maar ik ben ook gewoon gaan schrijven, zeg maar. Het hoeft niet allemaal soort van tot in de puntjes uitgewerkt te zijn, het concept. Ik dacht, ik wil ook gewoon een blues spelen bijvoorbeeld. Dacht, wat wil ik nou doen op Naughty Jazz? Ik heb gewoon zin om iets te doen wat ik graag wil. Ja, ik wil gewoon een blues spelen, dacht ik.
0: Ja, helemaal maar
1: dat is ook,
0: is
1: ook de magie natuurlijk. Hè? Zoals je speelt en dat als je ook mediteert en je kan dat op die manier uiten. Dus.
2: Ja.
1: En dan tot slot, als wij nu, want jij speelt, als het goed is, speel jij vrijdagmiddag om 4:00 in de Missouri-zaal. Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: En je opent het festival bijna min of meer.
2: Ja, geloof het wel. Het is volgens mij gebruikelijk voor de compositieopdracht dat die als eerste gepland staat.
0: Ja.
1: En als we nou iets in de playlist moeten zetten, want we hebben een playlist en willen we ook iets van jou zetten. Hoewel je ook al met Jamie Pate speelt, want dat draaien we ook nog. We hebben zo'n playlist. Maar als jij nou een compositie waar je ook eigenlijk trots op bent, of dat er een grotere gedachte achter zit, wat zouden we dan moeten draaien of moeten in de playlist moeten zetten?
2: Ik vind wat recentelijk goed is gelukt, is een stuk dat heet Glass van Manifold. Dat is dan met kerkorgel en zang. Dus dat is meer een soort van kamermuziek. Maar ik ben wel blij met hoe dat qua compositie in elkaar zit. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik zou die doen.
1: En natuurlijk ook
2: iets van Abby.
1: Oké.
2: Ja, ik zou ook Holy Earth draaien. Dat is een gek nummer van haar.
1: Dan zetten we dat er ook bij gewoon.
2: Ja.
1: Hey, en wat ik wel grappig vind is, je bent eigenlijk al een lange tijd veel meer in die composities gedoken. Compositie betekent veel meer voor je de laatste jaren, heb ik het idee.
2: Ik vind het heel leuk. Ik vind het componeren, als het goed gaat, is het heel leuk.
0: Ja, want het kan ook frustrerend zijn natuurlijk.
2: Ja, ik heb wel geleerd om er wat minder zwaar aan te tillen als het niet goed lukt. En ik weet het ook wel. Waar dat door komt. En ik heb wel wat strategieën om daar onderuit te komen. Onder de innerlijke criticus.
1: Ja.
2: Maar ik vind schrijven heel leuk, joh. Dat je gewoon iets kan verzinnen wat er nog niet is. Dat is toch een mooi gegeven, vind ik.
0: Ja, iets nieuws scheppen is heel erg belangrijk en heel waardevol.
1: Nou, succes met de afronding, Ben. Heel fijn dat je ons te woord wilde staan. En zo'n kijkje in de keuken van de componist is wel heel fijn.
2: Mooi. Ja, wat leuk, jongens. Dus, dankjewel, hè.
1: Sterkte, Ben. En okay. Nou, we gaan voor
0: ja, heel
1: je
0: veel
1: horen,
0: plezier ook, natuurlijk.
1: Veel
0: gewoon.
1: Plezier, ja. Inderdaad.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke groeten daar.
0: Yes.
1: Oké. Okay, en natuurlijk op verzoek van Ben van Gelder gaan wij Glass draaien van het album Manifold. Waarin hij zijn compositionele kwaliteiten heel goed heeft geëtaleerd. En op de playlist vindt u ook Woolly Earth van Abby Lincoln. Wat ook zijn belangrijkste inspiratiebron is voor de compositieopdracht op het Noordzee dit jaar.

0: Dit was Ben van Gelder Glass.
1: Ja, en je kan hem dus gewoon checken op Noordzee openingsconcert. Met zijn compositie.
0: En hij speelt ook dus nog met Clemens van de Ven en Renier Baas in de Jenniseezaal op zondag 7:45. En met Jamie Peet. En dan komen we bij de toffe vampier.

0: Jawel, een drummer die we al lang op het spoor zijn en die we al heel lang in de gaten houden, omdat hij zo ontzettend fijn drumt, is Jamie Pate. En hij heeft een nieuw album, of een single eigenlijk, en hij speelt ook op het Noordzee. Hoe mooi is dat?
1: Ja, deze man is eigenlijk natuurlijk al heel lang met allerlei formaties gewoon aan het,
0: ja, heel divers,
1: aan het gaan. Ja, en dat is zo gaaf. Een van de vetste dingen die wij van hem ook heel tof vinden, is natuurlijk met Lars Dietrich. Waar die ook bij Drum & News Bros. Dat is ook zo'n soort gouden combi. En eigenlijk alles wat hij doet is heel eigen, allemaal heel authentiek. En dit is een heel vet project wat hij gaat spelen ook op Noordzee Jazz. Jamie Pate, ja, het is sowieso bizar. Hij heeft ook gewoon getoerd met bijvoorbeeld Gregory Porter. Dat is eigenlijk ook best wel insane. Dat je gewoon als Nederlandse drummer met zo'n legend ook gewoon gaat meespelen. Veel eigen projecten. En hij gaat van heel hip, modern, bijna hip-hop jazz, naar echt traditional en alles wat daartussen zit.
0: Ja, heel erg breed. We hebben het ook met Kik Wasser erover gehad. Hoe breed de drummer tegenwoordig is. Het is niet zomaar even, ze doen jazz erbij. Ze kunnen heel goed jazz spelen. En ze kunnen ook die andere kant, die moderne grooves, dat vatten ze ook allemaal. Het is een enorme rugzak is dat.
1: Ja, en dan is dit project waar ze mee gaan spelen ook zo ontzettend gruwelijk. En persoonlijk ben ik heel erg fan van Joel Ross, vibrafonist uit Amerika, die meespeelt hier. Hij komt uit Chicago. Hij is echt een soort van upcoming legend. Echt een grote naam inmiddels ook op vibrafoon. En hier staat ook een heel tof live concert op Bimhuis TV. En dat is heel gaaf. Dat hele concert is opgenomen. Bimhuis doet dat heel goed. Een hele mooie vastlegging van heel veel mooie muziek. Die moet je ook vooral even checken. Bimhuis Productions, Reflex met Jamie Pate. En eigenlijk die hele opname is eigenlijk vet. Heel veel mooie vibrafoon.
0: Mooi. Ja, fijn dat dat materiaal er allemaal is tegenwoordig, hè, die concerten.
1: Gelukkig
0: het is onmogelijk om alles te volgen. En ik hoorde onlangs nog dat 3/4 van de bevolking die geïnterviewd is, een voorkeur heeft voor live muziek in plaats van AI. Dus dat ze graag willen. Dat ze, ja, dat ze graag willen dat de live muziek voorrang krijgt. Dus ook op alle streamingsdiensten. Maar goed, we kijken of dat over 10 jaar nog een keer zo is. Maar dit soort dingen, zo'n concert registreren, daar kan je best even voor gaan zitten en de tijd nemen. Maar zeker ook op het Noordzee, want daar is hij dus te vinden. Hij zal spelen op zondag 12 juli in de Mysteryzaal om 3:15. En wij gaan luisteren naar die single die onlangs is verschenen. Het heet Assimileren. MUZIEK

0: Ja, dat was assimileren en u hoorde daar Ben van Gelder op de sax. Deze relatief complexe materie, maar prachtig gespeeld. Assimileren. Het is tijd voor de North Sea Jazz Oude Doos.
1: De Oude Doos.
2: De Oude Doos.
1: Ja, we hebben het hier.

0: Ja, de oude doos. En ja, je kan er niet omheen. We hebben hem wel vaker benoemd, ook Hans Dulver. De tune die je net hebt gehoord, precies, is van Hans Dulver. En op North Sea Jazz 26 krijgt hij ook weer een prominente plek. En niet meer dan terecht. En ja, als we het over Hans Dulver hebben en North Sea Jazz, dat is soort ook van onlosmakelijk met elkaar verbonden natuurlijk.
1: Ja, zijn aanwezigheid heeft een halve eeuw plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En dan ook niet met soort in de swing gebleven, maar met zijn tijd ook meegegaan, de grooves veranderd. Ja. We gaan ook een stuk draaien voordat hij met Ribbon Naturaal.
0: Ja.
1: Had hij al die Latin vibe, die Afrikaanse invloed. Hij is natuurlijk ook directeur geweest van Paradiso. Heeft ontzettend veel betekend met de oprichting van het Bimhuis. En hij speelt. Hij is inmiddels 85, is wel wat broos geworden. Maar toch heel fijn om te zien dat iemand het 50 jaar op die podia volhoudt. En dat nog steeds met allure doet. En ik weet zeker dat hij veel mensen gaat trekken. Dus dat charisma, heeft hij echt, daar heeft hij voor gezorgd dat het buiten de jazzpaden kwam.
0: Ja.
1: Dat hij andere mensen heeft meegekregen om naar deze muziek te luisteren. Dat is ook een belangrijke verdienste.
0: Nou, hij is gewoon een enorm belangrijke ambassadeur voor de jazzmuziek in Nederland geweest. En is het nog steeds.
1: Ja. Dus, en hoe heet het stuk? Jij zei al, het is zo'n vette track eigenlijk, hè?
0: Ja, eigenlijk is alles wel vet, vind ik. Wat van deze plaat komt met Ritmo Naturel. Maar wij gaan luisteren naar Dit is het begin.
1: En hoe mooi is dat?

0: Ja, en met deze heerlijke vibe gaan we deze uitzending speciaal over Noordzee Jazz uit. Ja, we hebben het wel eens eerder gezegd. Als je naar dit soort plekken gaat of dit soort festivals, kies ook vooral misschien niet de usual suspects uit op zo'n festival. En nee, laat jezelf ook een beetje verrassen, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Kijk, ga nou net eens een keer naar die artiest die je misschien niet kent of die sessies die er ook zijn. Er zijn hele toffe sessies vanuit de beurt ook georganiseerd op Noordzee Jazz, die ook heel gaaf zijn om te bezoeken. Verrassende experimenten van muzici die samen worden gebracht. Daar moet je ook vooral bij zijn.
1: Kies een aantal acts die je absoluut wil zien. En daarna loop je gewoon. En blijf niet te lang zitten bij die catering. Dat is leuk. Maar nee, je moet wel de kans grijpen om die muziek...
0: En ga luisteren. Ga er niet doorheen praten met je vrienden. Doe dat lekker buiten met met wat eten en drinken. Als je gaat luisteren, moet je echt luisteren.
1: Zal ik doen. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Dat is Jazz. Dat wordt de laatste voor de zomervakantie. Dan kom je weer terug in september. Nog één te gaan. En hey, Jazz op de camping.

luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending gaan we beginnen met een opname die op 29 januari 2024 werd gemaakt door Wijnand de Groot. Toen trad het Marmen Quartet op in het Muziekgebouw aan het IJ. Ze voeren een speciaal voor hen door Garth Knox geschreven werk uit. Maar als opening horen we het strijkkwartet nummer 6, KV 159 van Mozart, met de delen Andante Allegro en Rondo. U hoort het Marmen Quartet.